moeite. Hoor een preet van mij. Denk zo verdraad. Dan is schrijft. Deze hammergeil.